0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Hallo Publiciteit.
2: Het Kiradiosender, die spelen van we dus muziek voor aan te schloven. Aan het Kiradiosender, die spelt muziek, wo der nimmer fit blijft, aan nie wil ausschalten. Radioaktiv auf 106.5. Mengwell, Dengwell, Eiswell.
3: Radioaktiv Charts. All Samsten von 5 bis 7, am Dünnstes von 4 bis 6. Radioaktiv Charts. Top 30 von den Neuesten Hits. Neue Hits am Dat, was nur ein Hit geht. Haut.

0: And now, a song from the charts. New music, new hits, every day. Listen to the Radioactive Charts every Saturday from 5 to 7 p.m.
1: Dan kameratje, daar hebben we het nieuws Love Sober. En dat is een nieuw productief.